0: se relaient. Oh yeah.
1: Stop, stop, stop, de snel, zie ze de roesten niet.